0: Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q.

0: Goedenacht. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar

0: Goedemorgen. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Onderzoek in Bokstol in Brabant. Er is gisteravond een dode vrouw gevonden. De vrouw werd gevonden in een tuin. De eigenaar van die tuin heeft zich op het politiebureau gemeld. Wat er is gebeurd is nog onbekend. De politie denkt in ieder geval aan een misdrijf. Er is op dit moment een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Begon rond 3:30 vannacht. Weerplaza vertelt wat er dan precies te zien is.
1: Ja, de maan raakt verduisterd en er treedt een gedeeltelijke maansverduistering op dit moment. En dat is eigenlijk een natuurkundig verschijnsel waarbij de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. En hierdoor kan de aarde het zonlicht op de maan blokkeren.
0: Ja, of je er iets van meekrijgt, dat is nog de vraag. Er hangt namelijk veel bewolking. De volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Het is meer duidelijk over een dodelijk vliegtuigongeluk op luchthaven LaGuardia in New York van afgelopen maart. Volgens Amerikaanse media gingen toen 2 luchtverkeersleiders een uur te vroeg naar huis, waardoor de verkeerstoren onderbezet was tijdens de drukke spits. Door die fout botste een vliegtuig op een brandweerwagen. 2 piloten kwamen erbij om het leven. En voetbal, Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is opgelucht dat de club aan een Europees toernooi meedoet.
2: Je wil niet 1 keer per week voetballen, je wil zoveel mogelijk wedstrijden. Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
0: Dat was te horen bij Ziggo. Vanmiddag is om 1 uur de loting voor de Conference League. Dan is ook de loting van de Europa League. Daar doet NEC aan mee. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor dan af en toe de zon. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Non-stop hits. Q-music.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van
6: Voodoo. Aldi.
8: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 kiwi gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €1,25.
7: Fans van Voeden.
6: Aldi.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.

0: is business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!

0: speelbewust 18 plus. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe...

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
7: Goedemorgen. Makelaars spelen vieze spelletjes, dat schrijft de Telegraaf. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 klachten binnen over schimmige dingen, zoals vriendjespolitiek, het opbieden tegen elkaar en het toelaten van bieders na de deadline. De Belangenvereniging wil daarom dat er strengere regels komen. Onderzoek in Bokstel in Brabant probeert de politie erachter te komen wat er in een tuin van een huis is gebeurd. Gisteravond is in die tuin een dode vrouw gevonden. De eigenaar van die tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. Politie denkt dat het om een misdrijf gaat. Er komen mogelijk nieuwe overstromingen in Nepal. Daarvoor waarschuwt het land zelf samen met China. Achter het puin is een meer ontstaan en dat dreigt nu door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. En een hoop mensen hebben vanmorgen de wekker net iets eerder gezet. Ze zijn vroeg opgegaan om de maansverduistering te zien. Het was nog even de vraag of er ook echt iets te zien zou zijn vanwege de bewolking. Maar toch hadden een hoop mensen geluk, onder wie ook deze vrouw.
8: Ja, hij is heel mooi. Het is echt nog een heel klein randje met het licht. En dat is in het landschap heel mooi.
7: De volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor dan af en toe de zon. Voor maximaal 23 graden.
9: Even snel boodschappen doen. Aha, Heerschap XL op Retailpark Roermond heeft alles in huis. Veel keuze, ruime paden en makkelijk bereikbaar.
10: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
11: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
12: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30% tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
14: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Justin Bieber in Ghost.
1: Daniel.
2: Ja?
1: Maak je wakker.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Even over 7. Vrijdag. Heerlijk. 28 augustus. Een mooie dag om richting het lekkere weekend te gaan. Voor velen weer het eerste weekend in het nieuwe werkseizoen, hè?
1: Daniel Smulders.
3: En schoolseizoen. Zo, eerste week we achter ons hele weekend in bed liggen. 28 augustus vandaag, wat betreft het weer, kunnen we verwachten dat het qua temperatuur gaat het niet zo zoals gisteren. Gisteren was echt bloody hot weer, maar vandaag valt er wel mee. Met een beetje geluk halen we de 23 graden. En dat was gisteren natuurlijk wel even anders, want gisteren zaten we al boven de 30. Het zal bewolkt zijn, er is niet zo heel veel wind op dit moment. Maar vanmiddag kan het zomaar weer eens heel erg hard gaan knallen. Want ook vanmiddag moet bijna in heel Nederland rekening gehouden worden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. En er was de maansverduistering. Je hoorde het al in het nieuws. Veel mensen die horen, oh, maansverduistering, waar? Ja, te laat. 6:14 was hij op zijn hoogtepunt, dus een uur geleden. Dus jammer, moet je weer 2 jaar wachten, want dan is weer de nieuwe maansverduistering. Nieuws van vandaag onder andere is ook dat de zomer van 2026 officieel de warmste zomer ooit gemeten is in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. In Maastricht werden zelfs 3 opeenvolgende nachten geregistreerd waarin de temperatuur niet onder de 22 graden kwam. Wat een nieuw Nederlands record is. Extreme hitte is gevolg van de aanhoudende hoge temperaturen die het land teistert. Q-update zometeen. Behoud je op de hoogte natuurlijk wat allemaal gebeurt in je prachtige mooie provincie. Onder andere dat de politie drugs en zwaar vuurwerk vindt in een woning in Blerik en vrouw opgelicht uit Kerkrade door een nepagent voor een enorme bedrag. Details zo naar Stella Lefty.

jaren 80 liedjes. De energie van Phil Collins, Phil Bailey en een easy lover. Zo meteen voor je. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. En hier is het nieuws uit je eigen provincie van afgelopen uur. Q-update. De politie heeft in een woning in Blerik een grote hoeveelheid drugs en zwaar vuurwerk aangetroffen. De ontdekking volgde na melding van verdachte activiteiten in het pand. De autoriteiten hebben de situatie onder controle gebracht. We onderzoeken de zaak verder. Verdere details ook over de hoeveelheid en soort drugs zijn allemaal nog niet bekendgemaakt. 76-jarige vrouw uit Kerkrade is slachtoffer geworden van oplichting door een nepagent. Dit gebeurde eind vorige maand. Oplichter wist haar te overtuigen om maar liefst 35.000 euro aan spaargeld over te dragen. De vrouw dacht dat ze met een echte agent te maken had, maar het bleek een misleiding te zijn. Politie roept getuigen op zich te melden. En tegen een geplande nieuwe locatie voor de brandweer en ambulance in Roermond is beroep aangetekend bij de Raad van State. Indieners willen ook dat de voorbereidende werkzaamheden bij Spikkerhoven tijdelijk worden stopgezet. Dit beroep kan gevolg hebben voor de toekomstige hulpverlening in de regio. De uitkomst van de procedure wordt met belangstelling gevolgd. En tot zover de Q-update.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met e-boekhouden.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
7: Nu haal hè, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
10: Aldi, dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Hallo,

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. De nieuws van nu.nl.
10: Goedemorgen. Makelaars spelen vieze spelletjes, dat schrijft de Telegraaf. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 klachten binnen over schimmige dingen, zoals vriendjespolitiek, het opbieden tegen elkaar en het toelaten van bieders na de deadline. De Belangenvereniging wil daarom dat er strengere regels komen. Onderzoek in Bokstel in Brabant probeert de politie erachter te komen wat er in een tuin van een huis is gebeurd. Gisteravond is in die tuin een dode vrouw gevonden. De eigenaar van die tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. Politie denkt dat het om een misdrijf gaat. Er komen mogelijk nieuwe overstromingen in Nepal. Daarvoor waarschuwt het land zelf samen met China. Achter het puin is een meer ontstaan en dat dreigt nu door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. En een hoop mensen hebben vanmorgen de wekker net iets eerder gezet. Ze zijn vroeg opgegaan om de maansverduistering te zien. Het was nog even de vraag of er ook echt iets te zien zou zijn vanwege de bewolking. Maar toch hadden een hoop mensen geluk, onder wie ook deze vrouw.
11: Ja, hij is heel mooi. Het is een echt nog een heel klein randje met het licht. En dat is in het landschap heel mooi.
10: De volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor dan af en toe de zon. Wordt maximaal 23 graden.
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Het is ook gek als je het liedje laat horen op het moment dat de vakantie voorbij is, je lang home bent en weer naar je werk of school moet.
1: Daniel, maakt je wakker.
0: Is natuurlijk al gek. Dotan hoorde je op Q-Music Limburg. Ontzettend leuk dat je luistert. Het is vandaag lekker vrijdag richting het weekend.
1: Daniel Smulders.
0: Lekker toch? Weekend staat te trappelen en er gaan mooie dingen gebeuren. Zo, tenminste, je moet altijd iets ook hebben om naar uit te kijken. Dus ik hoop dat je een mooi weekend hebt met leuke plannen. En dan mocht je bijvoorbeeld nog van de sport zijn, is het misschien ook altijd leuk om even te kijken. Want de Nederlandse hockeyers staan op het WK Hockey in de halve finale. Tegenover Spanje van voormalige Oranje bondscoach Max Caldas. De wedstrijd die start in Amstelveen. En ik pik dat even mee. We hebben het nooit over hockey. Nou ben ik zelf niet zo'n sportieveling. Maar ik vind het altijd jammer dat voetbal altijd zoveel aandacht krijgt. En ook hockey is een leuk sport. Het is warm geweest. De zomer van 2026. Officieel de warmste ooit gemeten in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. In Maastricht werden zelfs 3 opeenvolgende nachten geregistreerd waarbij de temperatuur niet onder de 22 graden kwam. Een nieuw record. Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie, prachtige provincie. Onder andere dat IJsselmeergaten 50.000 euro beschikbaar stelt voor dorpsideeën. Een nepagent steelt 35.000 euro. Details erover zometeen.

Just like a tattoo. Dit is Kill Music Limburg. Goedemorgen. We leven om iets na 7:15. Martin Garrix komt eraan. Die U2 heeft weten te strikken. Voor een nieuwe track. Of was het andersom? Geen idee. Fireflies ga je zo meteen horen. Dit is het eerste nieuws van de afgelopen uren. De Q-update. Inwoners van IJsdermarktgaten krijgen de kans om mee te beslissen over de besteding van 50.000 euro. Tot 15 september kunnen zij hun ideeën indienen voor projecten die de leefomgeving verbeteren. De gemeente hoopt op creatieve voorstellen die de dorpen ten goede komen. Dit initiatief is een kans voor bewoners om actief bij te dragen aan hun gemeenschap. 76-jarige vrouw uit Kerkrade is het slachtoffer geworden van een oplichter die zich voordeed als politieagent. Op 23 juli belde de man haar en vertelde dat ze in gevaar was, waarna hij haar overtuigde om haar spaargeld van 35.000 euro aan hem te geven voor veiligheid. De politie heeft camerabeelden van de verdachte, vraagt ook hulp van het publiek in om zijn identiteit te achterhalen. De man heeft 2 weken de tijd om zich te melden bij de politie. En over de politie gesproken, die heeft in een woning in Blerik een grote hoeveelheid drugs en zwaar vuurwerk aangetroffen. Ontdekking volgde na melding van verdachte activiteiten in het pand. Details over de hoeveelheid soorten drugs zijn allemaal niet bekend. Tot zover Q-update. En hier is Martin Garrix met U2 Fireflies.

0: editie, minuut van Limburg zometeen. Altijd 7:15 met Helene Fischer. Ook weer van de partij zometeen. Je positieve bijdrage kun je intypen of inspreken. En dat stuur je naar 06-33-345-345. Spelregels, hou het kort, hou het simpel, hou het gezellig. En vooral hou het netjes. En de berichten zo, 7:15.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Boekhouder.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
14: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
21: Goedemorgen. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal is opnieuw opgelopen. Van meer dan 470 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen, melden de autoriteiten in het land. Er wordt nog naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen. Er komen veel klachten binnen over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken. Deze expert geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
22: Kopers hebben vaak het idee dat ze of wel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
21: Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Opmerkelijk incident gisteravond op Eindhoven Airport. Er is een naakte vrouw met haar auto het vliegveld opgereden. Ze reed door een hek heen op de parkeerplaats. Ze kwam daarna tot stilstand tussen de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw is meegenomen. Volgens de politie was ze in de war. En hockey. De Nederlandse vrouwen spelen de finale van het WK tegen Argentinië. Oranje speelde gisteravond in Amstelveen de halve finale. Tegen België werd het 1-0. Hockeyster Frederik Matla maakte het enige doelpunt. Volgens haar was het een heerlijke wedstrijd.
0: Oh, dit is een wedstrijd. Het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat er van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
21: Als we horen bij de NOS, de finale tussen Nederland en Argentinië is morgen om 16:00. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Het kan wel nog wat mistig zijn. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor heel af en toe de zon. Het wordt maximaal 23 graden.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
23: Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: San was dat.
1: Daniel.
0: Ja?
1: Maak je wakker.
0: Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. 7:07 inmiddels. Het is vrijdag 28 augustus 2026. Dus bewolkt. Gaatje of 22. Code geel wordt gemeld voor later vandaag. Kan weer regenen.
1: Daniel Smulders.
0: Ik heb een verhaal meegemaakt. Oh, ja, ook wel weer zielig. Voor diegene, maar zeker ook voor mij. Ik heb mezelf zo in een nesten gewijd. Door mijn goedheid. Ik moet het wel oplossen. Ik weet alleen nog steeds niet hoe ik dat moet doen. Ik heb een... verderop in de straat woont een oude mevrouw. En die... haar man is overleden onlangs. En nou werd ik gebeld door... Nee, ik kreeg een appje van de dochter. En die zei... mijn moeder wil graag dat de vlag opgehangen wordt in de vlaggenmast. Zou jij dat kunnen doen? Want we zijn niet in de buurt en ze wil het zo graag. Ja, ik ga dat doen. Dus ik volg goede moed daar naartoe. Ik zeg, kom maar op met die vlag. Ik hang hem eens even in die mast. Nou heb ik zelf ook een vlaggenmast. Maar dat is zo modern, hè. Er zit dat touwtje aan de binnenkant. Allemaal makkelijk. Met zo'n gewichtje eraan. Hup, hijsen en klaar. Dit is zo'n ouderwetse. Zo'n houten. Die je nog helemaal naar beneden moet laten komen en zo. Ach, er zit een haak bovenin met een touw. Dus ik heb hem goed fatsoenlijk neer aangeknoopt. Geen idee. Ik heb ook nog bij de scouting gezeten. Dus ik weet ook niet hoe het werkt. Dus ik heb goed genoeg gedaan, dacht ik. Nou, de dag daarna zag ik al dat hij in één punt vasthing. Dus ik weer terug. Ik zeg, ik ga dit fixen voor jou. Ik heb zelfs complete haken gekocht om dat vast te maken. Nou, kijk ik vanochtend. Het hing alweer op de grond. Want dat komt waarschijnlijk door de harde wind. Van, is hij losgeschoten of zo. Dus ik dacht, ga dat vastmaken. Je raadt nooit wat er gebeurt. Dat touw is uit de haak gekomen die bovenin hangt. Dus nu hangt ook geen touw in de vlaggenmast. Dat ding is 6 meter hoog. Dus ik moet, met mijn goed fatsoen, moet ik op een of andere manier die vlaggenmast er helemaal laten zakken. Zo'n oude houten met zo'n bok eraan. En ik moet een touwtje weer vastmaken. Dus door mijn goedheid heb ik mezelf in de problemen gebracht. Ik weet echt totaal niet hoe ik dit op moet lossen. Dus wat klote jongen. Ja, vanmiddag echt zo'n drama. Ik ben helemaal niet handig, dus... Ik zeg wel het goed fatsoen. Oh, dat doe ik wel even. Ja, even. Oké, tot zover mijn problemen van de dag. Heb ik hiermee geholpen? Nee. Want je moet vooral goede dingen blijven doen voor mensen die daarom vragen. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere het volgende. Er is een pand gesloten in Venlo door illegale gokpraktijken. Ik heb details zo meteen in de Q-update na Nothing But Thieves. Dit is Overcome op Q-music.

Nothing But Tears over Common Q Music Limburg. Leuk dat je luistert, bijna kwart over. Minuut voor Limburg, vrijdag editie Zona Nieuws. Van het aan de afgelopen uren. Een bovenwoning in Venlo is gesloten vanwege illegale gokactiviteiten. Burgemeester Antoine Scholten heeft besloten het pand voor 3 maanden te sluiten om verdere overlast te voorkomen. Sluiting is een maatregel tegen de groeiende problematiek rondom illegaal gok in de regio. De gemeente neemt deze stap om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te waarborgen. Een 76-jarige vrouw uit Kerkrade is het slachtoffer geworden van een oplichter die zich voordeed als politieagent. Eind juli belde de man haar en vertelde dat ze in gevaar was, waarna hij haar overtuigde om haar spaargeld van 35.000 euro aan hem te geven voor veiligheid. De politie heeft camerabeelden van de verdachte, vraagt de hulp van het publiek in om zijn identiteit te achterhalen. De man heeft nu 2 weken de tijd om zich te melden. Ander nieuws, de politie heeft in Blerik een grote hoeveelheid drugs en zwaar vuurwerk aangetroffen. Ontdekking volgde na melding van verdachte activiteiten in het pand. Autoriteiten hebben de situatie onder controle gebracht. Verder onder controle gebracht. Onderzoeken de zaak verder. Verdere details over de hoeveelheid en soorten drugs zijn nog niet bekendgemaakt. Mijn pagina hield even op, sorry. Minuut van Limburg komt eraan. We zijn al een beetje over tijd, dus we moeten opschieten. 0633 345 345, dat is het nummer. De berichten zo naar Alex Warren. Dit is Passenger.

Nout die stuurt bericht, ik wil op de radio. Nou, bij deze geregeld Nout, zo werkt dat. De minuut van Limburg op 0633 345 345.

0: weer van harte welkom via de WhatsApp. De professionele topcoach De Bolle van Arriva Heerlijk. Goed iedereen die dit uitstekende programma luistert. Zo, nou, dat is de applausje. Voor het compliment. Dankjewel ervoor. Ik doe mijn best.
1: Goedemorgen, Q. Dit is een positieve vrijdag. Een speciale shout-out naar onze leier, Sjaak. Hij is zo goed bezig, die jongen. Stiekem een paar veren in de reet.
0: Ja, oké. Okay, goed zo. Ook applaus. Studio-applaus voor hem. Yes, onderweg naar Barcelona. Samen met mijn broer en mijn moeder. Lieve groetjes van Debbie. Oh, heel veel plezier daar. Lekker hoor. Goedemorgen Daniel, bijna weekend. Bedankt aan iedereen. Gisteren op de vergadering van Den Dal werken ze allemaal. Speciale groet aan John, Wouter en Freddy. Oh, wat heb je hier? Hallo.
2: Goedemorgen Daniel.
0: Hallo.
2: Wij zijn onderweg naar school.
0: Ja.
2: We zijn in de vakantie naar Egypte geweest.
0: Wauw.
2: Dat is altijd nog de hele liefste van de hele wereld. Groetjes, Didi en Milay.
0: Ja. Doei. Wat leuk. We zijn naar Egypte geweest. Alsof je de eerste dag op school is dat je moet vertellen wat je in de zomervakantie hebt gedaan. Ah. Egypte is leuk. Ik ben er een paar keer geweest. En nou, heel leuk. Het was wel bloedheet. Zo, 45 graden daar. Leuk. Vallei der Koningen, weet je. Oh, man. Maar voor de rest was het wel leuk hoor. Mooi gedoken daar en snorkelen. Goedemorgen, Tuup. Nog een paar uurtjes knallen en dan het weekend. We maken er weer een gezellig dagje van met team zorgbemiddeling Sefa Gram. En... Oh, hallo.
3: Hey, Mitch Young. Laat gaan, Young. Bij dat dame, Young.
0: Goedemorgen. Q-Music wordt hier gestuurd. En wat heb jij ons te vertellen?
4: Goedemorgen, Ray. Veel plezier op school.
0: Dag Daniel, we hebben de eerste schoolweek overleefd. Volgens mij zijn de kinderen minder moe dan wij als ouders. Vanavond lekker niks, zegt Marieke uit Weert. Het is vrijdag, collega kwam vandaag binnen met Vlaai. Stel voor dat we dit voortaan iedere vrijdag zo doen. Groeten van Joost uit Roermond. Ah, goede tip. Wil je mijn man Patrick feliciteren, Daniel? Hij wordt 46, denk dat we vanavond gewoon thuis eten. Nou, mooi niet, zegt Evelien. En mijn zoon heeft zijn eerste week op de middelbare school erop zitten. Maandag bloednerveus, vanochtend fietst hij weg. Alsof je er al jaren zit. Mooi om te zien, zegt Carolien uit Maasbree. Dankjewel, Carolien. En ik moet nog even de collega's van Arriva en Heerlen fijne dienst werken. Berichtje, dat komt af van, ik denk jullie collega, Maxime. Ik weet het niet zeker, maar staat de naam Maxime bij. Oh, en het is weer vrijdag.
5: Goedemorgen, Q-Music. Helene Fischer hier.
0: Hi.
5: Es ist fast Wochenende.
0: Ja.
5: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße.
0: Tschüss. Oh, mooi is dat, hè?
6: Het is bijna weekend.
0: En Helene zingt je altijd tegemoet. Dit is Atemloos bij Q.

0: vrijdagvriendin. Helene Fischer. En dat doen we niet zonder reden, want...
1: Ja, jongen, wochenende is gelijk om die hekken.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal is opnieuw opgelopen. Van meer dan 470 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen, melden de autoriteiten in het land. Er wordt nog naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen. Er komen veel klachten binnen over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken. Deze expert geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
26: Kopers hebben vaak het idee dat ze of wel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
25: Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Opmerkelijk incident gisteravond op Eindhoven Airport. Er is een naakte vrouw met haar auto het vliegveld opgereden. Ze reed door een hek heen op de parkeerplaats. Ze kwam daarna tot stilstand tussen de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw is meegenomen. Volgens de politie was ze in de war. En hockey, de Nederlandse vrouwen spelen de finale van het WK tegen Argentinië. Oranje speelde gisteravond in Amstelveen de halve finale. Tegen België werd het 1-0. Hockeyster Frederik Matla maakte het enige doelpunt. Volgens haar was het een heerlijke wedstrijd.
27: Oh, dit is een wedstrijd, het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat er van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
25: Als we horen bij de NOS, de finale tussen Nederland en Argentinië is morgen om 4 uur 's middags. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Het kan wel nog wat mistig zijn. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor heel af en toe de zon. Het wordt maximaal 23 graden.
24: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
28: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: ja.
1: Taylor Swift.
0: Op Q Music Limburg.
2: Daniel.
1: Ja.
2: Maakt je wakker.
1: Ik doe een poging. Ik probeer het. Ik hoop dat het een beetje lukt. Het is 10 minuten over half. We hebben vandaag een onstuimige dag. Zware onweersbuien van vannacht die hebben niet zo heel veel overlast veroorzaakt. Maar vandaag hebben we gewoon tweede ronde.
2: Daniel Smulders.
1: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Code geel in de provincie Limburg. Vanaf 12 uur tot 7 uur vanavond. Stevige buien die hagel, windstoten en heel veel regen met zich mee kunnen brengen. Aangeraden wordt om alert te blijven op de mogelijke weersveranderingen. Nou, daarom ga ik daar een vlag op hangen. Nee, moet toch gebeuren. Volgens mij slaat de buurvrouw nog. Dus ik zou een vlag ophangen bij de buurvrouw in de mast. Heb ik gedaan als goede buurman. Die vrouw is 80 plus of zo. Alleen is dat... Oh, drama, de touwtjes eruit gewaaid. Dus die mast die moet naar beneden. Want dat moet ik opnieuw vast gaan maken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben heel benieuwd. Mocht ik niet meer op de radio komen, dan is de mast op mijn hoofd gevallen. Of zo, weet je dat. Dat gaat gebeuren, weet ik nu al. Hé, hey, Emma, zat je ook klaar gisteren voor de tv? Woehoe! He? De nieuwe beelden van GTA 6. Nou ja, tv, je kunt natuurlijk overal kijken. Maar een groot scherm is wel lekker. Netflix is gewoon wereldwijd platgelegd gisteren even. Door de nieuwe beelden van GTA 6. Miljoenen fans wilden tegelijkertijd de exclusieve presentatie bekijken. Waardoor de streamingsdienst even niet bereikbaar was. Binnen een uur waren die problemen wel opgelost. 26 minuten aan beelden waren te zien. En erin draait het om Jason en Lucia. Die samen verstrikt raken in een criminele samenzwering. GTA 6 verschijnt 19 november. De verwachtingen voor de game zijn hoog. Historisch hoog. Voorganger GTA 5 verscheen 2013. Is meer dan 230 miljoen keer verkocht. En dat niet alleen, het is een budget geweest van 1,5 miljard... en een ontwikkelingstijd van meer dan 8 jaar. GTA 6, een van de meest duurste entertainmentprojecten ooit. Analisten verwachten dat de game bij de release in een recordtempo miljarden euro's omzet zal genereren. En ja, dat gaat echt gegarandeerd gebeuren. Ik heb ze allemaal. Ik heb ze allemaal, alle GTA's. Vanaf GTA 1 zelfs, op de PlayStation 1. GTA 2, dan heb je nog Londen, nog wat. Nee, ik heb ze allemaal liggen en liggen ergens op zolder. En, ja, toch schaam ik mezelf ervoor, maar ik voor GTA 4, daar was ik echt heel goed in. Ik stond in de wereldranglijst, volgens mij is op 230 of zo. Oh, wat heb ik dat veel gespeeld. Zo benieuwd naar GTA 6. En ik heb het idee dat er in de provincie ook heel veel luisteraars van Q Music Limburg zitten die daar heel graag naar luisteren. En naar kijken. En willen spelen ook. Dus ik hoop dat je hebt ingeschreven voor de pre-order. En allemaal vanaf 19 november een week vrij nemen van het werk. Zometeen Q-update. We houden je al op de hoogte. Natuurlijk wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Zo direct met onder andere dat beroep bij Raad van State tegen de nieuwe brandweer- en ambulancebasis is ingediend in Roermond. Meer zo in de Q-update. Er is meer nieuws en veel muziek. Want je hoort onder andere Magnetic van de Bausa. En hier is Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: Q-Music Limburg. Zo direct komt Roxy Dekker. Het is de alarmschijf deze week. Vandaag de laatste dag, want vandaag komt er ook een nieuwe alarmschijf. Het is de track waar we eigenlijk wel in geloven dat het een grote hit kan worden. En bij Roxy Dekker weet je eigenlijk altijd wel dat het een grote hit wordt. Vanmiddag nieuwe Nederlandse top 40. Roxy zal waarschijnlijk daar binnenkomen. En die komt nooit binnen tussen de 40 en de 20 of zo. Het is altijd vanaf de 20. Nou, zullen we het horen vanmiddag. Er is een nieuwe top 40 vanaf 3 uur op Q-Music Limburg. Alarmschijf heet Bare Minimum. Komt eraan na nieuws uit je eigen provincie. Dat we houden je op de hoogte. En we hebben veel muziek op Q-Music Limburg. Tegen de geplande nieuwe locatie voor de brandweer en ambulance in Roermond is beroep aangetekend bij de Raad van State. De indieners die willen ook dat de voorbereidende werkzaamheden tijdelijk worden stopgezet bij Spiekeroven. Dit beroep kan gevolgen hebben voor de toekomstige hulpverlening in de regio. Uitkomst van die procedure wordt met belangstelling gevolgd. Inwoners van IJsselmargraten krijgen de kans om mee te beslissen over de besteding van €50.000. Tot 15 september kunnen zij hun ideeën indienen voor projecten die de leefomgeving verbeteren. De gemeente hoopt op creatieve voorstellen die het dorp ten goede komen. Het initiatief is een kans voor bewoners om actief bij te dragen aan de gemeenschap. En de politie heeft in een woning in Blerik een grote hoeveelheid drugs en zwaar vuurwerk aangetroffen. Ontdekking volgde na een melding van verdachte activiteit in het pand. De 34-jarige man uit de gemeente Venlo is aangehouden. En verdere details over de hoeveelheid en soort drugs, dat is allemaal nog niet bekendgemaakt. En tot zover de Q-Update.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Roxy Dekker.
3: Nee! Q-Music Alarmschijf.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,65.

0: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden, meldt het Noorse Hof. De koning van Noorwegen is overleden in het ziekenhuis. Al langer had hij gezondheidsproblemen. Harald was meer dan 35 jaar koning van Noorwegen. Hij was 89 jaar. Er komen veel klachten binnen over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken. Deze expert geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
1: Kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
0: Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. In Tibet worden mensen op dit moment opgeroepen naar een veilige plek te gaan. Er is een dam gebarsten en dus lijkt het erop dat er nieuwe overstromingen aankomen. Eerder deze week zorgden grote overstromingen in Nepal en Tibet al voor veel slachtoffers. Het dodental is opgelopen naar bijna 500. 1400 mensen worden nog vermist. En de maansverduistering was vannacht en vanmorgen vroeg voor veel mensen toch goed te zien. Het leek er even op dat dat niet kon vanwege de vele bewolking. Maar vooral in het zuidwesten van het land was het helder genoeg. De maansverduistering begon rond 4:30 vannacht en was om 6:10 vanmorgen op zijn hoogtepunt. Ook deze man stond er extra vroeg voor op.
2: Het is een heel klein streepje bovenin aan de rechterkant. En voor de rest is hij een beetje rooier van kleur. Ja, het is prachtig.
0: En de volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Wel kan het nog mistig zijn. Vanmiddag dan kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer. Tussendoor af en toe de zon. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
6: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

ver kun je zijn? Onvoorstelbaar, Bruno Mars. Zijn wereldtournee heeft hij weer flink uitgebreid. 27 nieuwe stadionconcerten heeft hij aangekondigd in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Shows vinden plaats volgend jaar met onder meer optredens in Melbourne, Sydney, Auckland en Singapore. En er komt ook een vijfde concert in Mexico-stad. Zo, 115 stadionshows wereldwijd. Dat allemaal in het teken van Bruno's nieuwe nummer 1 album The Romantic. Daarvan hoorde je On My Soul op je vrijdagochtend. Met Bibi Rexha, Faithless, New Religion, maar eerst Train Q Classic 50 Ways to Say Goodbye.

Bibi Rexha, Faithless samen. Je hoorde New Religion, Q Music Limburg. Hey, stel hè, dat je een relatie achterstevoren zou kunnen beleven. Dat je begint bij het afscheid. De tranen verdwijnen langzaam terug in je ogen. De woorden waar je spijt van hebt worden nooit uitgesproken. Iedere ruzie wordt kleiner. En iedere avond samen juist een beetje mooier. Tot je elkaar langzaam weer terugvindt. En uiteindelijk kom je uit bij twee mensen die nog van niets weten. Geen ruzies, geen verwijten, geen gebroken hart. Alleen die ene avond waarop een vriend jullie aan elkaar voorstelde. Eigenlijk zou dat de perfecte manier zijn om afscheid te nemen. Niet eindigen met de dag waarop je elkaar kwijtraakte, maar met de dag waarop het allemaal begon. Teddy Swim zou graag op deze manier hebben willen doen. Naar het einde van zijn relatie. Dit is een nieuwe track, Break Up in Reverse, op Q Music Limburg.

0: En John Farnham met You're the Voice. Even kijken, wat heb ik nog meer? Sweet Caroline, Neil Diamond. En we hebben een van de klassiekers uit de 90s om heel hard mee te zingen vanuit je tenen. Klassieke rock ballad, Heart. And all I want to do is make love to you. Komt er allemaal zo aan.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Pas je eindelijk het...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo.

0: oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
8: Nu halen.

0: LidlVuurwerken.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Kippie.nl.
1: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Q-Music Limburg Nieuws.
5: Goedemorgen. Ga naar een veilige plek. Die oproep krijgen mensen nu in Tibet nadat daar een belangrijke dam is gebarsten. Daardoor zouden er weer nieuwe overstromingen kunnen ontstaan in het rampgebied. Eerder deze week waren er overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet. En het dodental is opgelopen tot zeker 467. En nog heel veel mensen worden vermist. Er moeten echte regels komen voor makelaars. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen regels waarmee makelaars nu werken vinden zij te vaag. Bij Eigen Huis komen de laatste tijd ook veel klachten binnen. Zo voelen kopers zich onder meer onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Noorwegen is in rouw na het nieuws dat koning Harald is overleden. De Noorse premier zegt dat het hele land rouwt en dat ze de koning ook dankbaar zijn voor zijn lange leven. Harald was 89 jaar en daarmee was hij ook de oudste vorst van Europa. De koning had ook een bijnaam volgens deze expert bij de NOS.
6: Hij werd ook wel de comeback king genoemd, omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
5: Ja, want al een aantal dagen lag hij ook met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. En Harald's zoon Hakon volgt hem nu op. En de maansverduistering was vannacht en vanmorgen vroeg voor veel mensen toch goed te zien. Het leek er even op dat dat niet kon vanwege de bewolking. Maar vooral in het zuidwesten van het land was het helder genoeg. Op social media gaan veel beelden rond. Ook deze man stond er vanmorgen vroeg voor op.
7: Het is een heel klein streepje bovenin aan de rechterkant. En voor de rest is hij een beetje rooier van kleur. Ja, het is prachtig.
5: Ja, de volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Maar eerst nog even het weer van Weerplaza. Het is nu op veel plekken nog droog. Vanmiddag krijgen we een hoop buien. Af en toe laat de zon zich nog wel even zien. Het wordt graad of 22.
8: Op avontuur of kamperen. Op Retailpark Roermond vind je Bever Sport en Kampeerwinkel Roermond. Alles voor buiten, van wandelen tot vakantie.
9: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
10: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
11: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Het foute uur!
13: Non-stop!
14: Q Music is proud.

Music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop. Yeah.

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
2: Goedemorgen. We zijn intens bedroefd, dat zegt ons koninkhuis na het overlijden van koning Harold van Noorwegen. Koning Willem-Alexander, koning Maxima en prinses Beatrix zeggen een bijzondere vriendschap met Harold te hebben gehad. Was ook altijd goed te zien bij bijvoorbeeld het laatste staatsbezoek, zegt deze koningshuiskenner bij de NOS.
3: Die banden zijn goed. Europese koningshuizen hebben onderling sowieso wel goede banden. En dat staatsbezoek, daar was ik zelf bij. En dat was een heel warm en fijn staatsbezoek. Waarin geen vuiltje aan de lucht was.
2: Harold was 89 jaar en hij was het oudste staatshoofd van Europa. De politie is nog altijd op zoek naar verdachten van een ramkraak gisternacht. In Breda ramden twee auto's een juwelier. Twee verdachten konden snel worden opgepakt. Maar de politie is nog op zoek naar twee andere mensen, dat meldt Omroep Brabant. Of er iets is gestolen bij de juwelier is nog steeds niet duidelijk. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in beeld brengen. Ja, op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. De weersatellieten kosten bij elkaar een paar miljarden euro's, waarvan Nederland zo'n 100 miljoen bijdraagt. En het AD schrijft nog over een medisch wonder in Australië. Een draagmoeder is daar bevallen van een tweeling met allebei eigen ouders. Ja, ze raakte op natuurlijke wijze zwanger van haar eigen partner, maar op hetzelfde moment was de vrouw ook bezig met het helpen van een paar dat geen kinderen kon krijgen. En bij de vrouw was erom een IVF-embryo geplaatst. Daar is nu ook een kind uitgekomen. Ja, omdat het jongetje en meisje geen biologische familie van elkaar zijn, worden ze nu gescheiden opgevoed door hun eigen ouders. Er is wel afgesproken dat de twee kinderen later samen zullen opgroeien. Het weer van Weerplaza. Het is op veel plekken droog. Vanmiddag krijgen we hoop buien. Af en toe laat de zon zich nog wel even zien. Gaat of 22.
4: Stiel kettingzaag. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Je luistert naar Q.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. De Kippeling.

0: in je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie.

0: nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: te hete zomer crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Plie Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
20: Fans van voeden.
18: Aldi.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
1: Goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal worden inderdaad ook Nederlanders vermist. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. Wij doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar.
1: Het is nog niet duidelijk of er meer Nederlanders in het gebied zijn. De problemen zijn trouwens nog niet voorbij. Vanochtend is een belangrijke dam op de grens van beide landen gebarsten. In Noorwegen ontstaat een bloemenzee bij het paleis in Oslo. Vanochtend overleed koning Harald op 89-jarige leeftijd. Honderden Nooren rouwen bij het paleis door het hart van Nederland.
23: It's a really, really sad day. It's like a person that's always been there. It's sort of part of your life.
24: He is like a father for all the Norwegian people.
1: Onze koning, koningin, prinses Beatrix zijn goed bevriend met de Noorse royals en zijn bedroefd. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden. Een man uit Ede moet levenslang de cel in. Volgens de rechter speelde hij een grote rol bij een bloedbad in een stadion in Rwanda 30 jaar terug. Zeker 3000 mensen kwamen toen om het leven. Daarna vluchtte de man naar ons land. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed mee om kon gaan. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu nog op veel plekken droog, maar vanmiddag krijgen we een hoop buien. Af en toe laat de zon zich toch eventjes zien en dat bij een graad of 22.
0: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
7: Kippie.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: It's play.
18: It's playtime.
19: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
24: Hit it!

0: Speelbewust 18+. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Hero Cassis. Diverse smaken per fles maar €1,29.
3: Nu haal hè. Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Q-music.nl.
1: Q-music Limburg nieuws 1 uur.
2: Goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal worden inderdaad ook Nederlanders vermist. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. Wij doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar.
2: Het is nog niet duidelijk of er meer Nederlanders in het gebied zijn. De problemen zijn trouwens nog niet voorbij. Vanochtend is een belangrijke dam op de grens van beide landen gebarsten. In Noorwegen ontstaat een bloemenzee bij het paleis in Oslo. Vanochtend overleed koning Harald op 89-jarige leeftijd. Honderden Noren rouwen bij het paleis voor het hart van Nederland.
4: It's a really, really sad day. It's like a person that's always been there. It's sort of part of your life.
5: He is like a father for all the Norwegian people.
2: Onze koning, koningin, prinses Beatrix zijn goed bevriend met de Noorse royals en zijn bedroefd. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden. Een man uit Ede moet levenslang de cel in. Volgens de rechter speelde hij een grote rol bij een bloedbad in een stadion in Rwanda 30 jaar terug. Zeker 3000 mensen kwamen toen om het leven. Daarna vluchtte de man naar ons land. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed mee om kon gaan. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd, omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu nog op veel plekken droog, maar vanmiddag krijgen we een hoop buien. Af en toe laat de zon zich toch eventjes zien en dat bij een graad of 22.
6: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
7: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
6: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
0: Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: It's playtime. Easy Toys. It's
7: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
16: Kippie.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
23: Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it.
5: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche.

0: 50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar €1,25.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 2 uur.
15: Goedemiddag. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. Die zijn er in verschillende kleuren en op de voorkant staat een afbeelding van president Trump. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. En als je dat binnenkrijgt, kan je lichaam onder andere oververhit raken en daaraan kun je doodgaan. De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. Het dodental na de overstromingen in Nepal is opgelopen naar ruim 500. Er zijn ruim 1400 vermisten, onder wie zeker 3 Nederlanders, zegt onze buitenlandminister. Reddingswerkers zijn nog altijd met man en macht aan het zoeken naar overlevenden. Maar dat is ook gevaarlijk, omdat er kans is op een nieuwe overstroming. De nieuwe koning van Noorwegen krijgt als officiële titel Haakon de 8e. Haakon is meteen koning nu zijn vader Harald is overleden. Naast de rouw heeft koning Haakon veel meer aan zijn hoofd, weet deze koningshuisverslaggever van RTL Boulevard, die nu in Oslo is.
16: Niet alleen met zijn vrouw, met de Marit, die een longtransplantatie heeft ondergaan, maar ook met zijn stiefzoon Marius, die in de gevangenis zit. Maar hij zal natuurlijk wel na hebben gedacht over wat voor koning die gaat zijn. En ik heb begrepen dat er een soort slogan komt waaraan hij zich gaat binden, dat hij dat wil uitstralen aan Noorwegen.
15: Ja, en die slogan is alles voor Noorwegen. Hetzelfde motto als zijn vader, opa en overgrootvader. Noren blijven ondertussen bloemen leggen bij het paleis in Oslo. Er is nog geen datum voor een uitvaart. En sport, AZ en NEC moeten aan de bak in de Europa League. Zojuist is er geloot. Bij de clubs spelen onder andere tegen Benfica, Juventus en Dynamo Zagreb. En daarna is er ook gelijk geloot voor de Conference League. Daar doen Ajax en FC Twente aan mee. De Amsterdammers gaan het thuis opnemen tegen Atalanta. En de Turkers gaan op bezoek bij Freiburg in Duitsland. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land met af en toe een klap onweer. Af en toe laat de zon zich ook nog even zien. En dat bij een graad of 22.
17: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
18: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
19: And action.
20: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
21: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben. Kruidvat.

0: Welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu haal hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Music. Je luistert naar

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Goedemiddag. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting voor volgend jaar. Er wordt de komende dagen niet gesproken met oppositiepartijen. Volgens premier Jette is helder wat iedereen wil en moeten D66, VVD en CDA eerst zelf knopen doorhakken. Ze zijn het onderling nog niet eens, maar veel tijd is er niet. De deadline is maandag. Dan de natuurramp in Nepal. Er is meer bekend over de 3 vermiste Nederlanders in het overstroomde gebied. Het gaat om een man en een vrouw die los van elkaar op reis waren en een vrouw die in Nepal woont. In totaal worden 1400 mensen vermist naar die gigantische golf. Het dodental staat nu op bijna 550. De vrouw die dood werd gevonden in een tuin in een Brabantse Bokstel is een bekende van de verdachte. Ze kwam uit Schiedam in Zuid-Holland en was 66 jaar. Een man van dezelfde leeftijd meldde zich gisteravond zelf op het politiebureau en is opgepakt als verdachte. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat de twee een relatie hadden. De politie denkt aan een misdrijf. En dan sport. Er is geloot voor Europees voetbal. We beginnen met de Europa League. AZ en NEC zijn allebei gekoppeld aan onder meer Benfica uit Portugal, Dynamo Zagreb uit Kroatië en het Italiaanse Juventus. En dat belooft voor vooral AZ een mooie wedstrijd te worden, zei sportverslaggever Riepke Bakker.
12: Het leukste affiche in de Europa League wordt AZ tegen Juventus. Bij AZ speelt namelijk Peer Koopmeiners op het middenveld en Juventus heeft Teun Koopmeiners op het middenveld. Inderdaad, het wordt de battle of de broertjes.
11: Er is ook geloot voor de Conference League. Ajax treft onder andere Atalanta uit Italië. En FC Twente gaat op bezoek bij Freiburg in Duitsland. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land met af en toe een flinke klap onweer. De zon laat zich soms ook nog eventjes zien. En dat bij een graad of 22.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
14: Verdien jij een betere nachtrust? De fijnste bedden, matrassen en slaapkamerinspiratie vind je bij Retail Park Roermond. Overzicht, kwaliteit en persoonlijk advies. Zo wordt slapen nog fijner.

0: Welkom, welkom, welkom. Dit is de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming, trends op social media. Objectief en betrouwbaar. En samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Het is jaargang 62, editie 3188. We gaan beginnen op deze vrijdag 28 augustus 2026. Uiteraard beginnen we op nummer 40. Daar staat deze week Ariana Grande.
1: 40.

0: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
4: Kippie! Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
16: Goedemiddag. Feyenoord zegt tientallen mensen in beeld te hebben voor een stadionverbod na het vuurwerkincident in het stadion van Cambuur. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans daar vuurwerk af. Meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting voor volgend jaar. Er wordt de komende dagen niet gesproken met oppositiepartijen. Volgens premier Jette is helder wat iedereen wil en moeten D66, VVD en CDA eerst zelf knopen doorhakken. Ze zijn het onderling nog niet eens, maar veel tijd is er niet, want de deadline is maandag. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. Die zijn er in verschillende kleuren en op de voorkant staat een afbeelding van president Trump. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. En als je dat binnenkrijgt, kan je lichaam onder andere oververhit raken en daaraan kun je overlijden. De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed voor kon zorgen. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar hij draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd, omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Daar trekken buien over ons land, af en toe met een flinke klap onweer. Toch laat het zonnetje zich af en toe nog eventjes zien en dat bij een graad of 22.
17: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
18: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel, Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het. Zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
8: Fans van voeden.
6: Aldi.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Goedemiddag. Feyenoord zegt tientallen mensen in beeld te hebben voor een stadionverbod na het vuurwerkincident in het stadion van Cambuur. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans daar vuurwerk af. Meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting voor volgend jaar. Er wordt de komende dagen niet gesproken met oppositiepartijen. Volgens premier Jette is helder wat iedereen wil en moeten D66, VVD en CDA eerst zelf knopen doorhakken. Ze zijn het onderling nog niet eens, maar veel tijd is er niet, want de deadline is maandag. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. Die zijn er in verschillende kleuren en op de voorkant staat een afbeelding van president Trump. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. En als je dat binnenkrijgt, kan je lichaam onder andere oververhit raken en daaraan kun je overlijden. De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed voor kon zorgen. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar hij draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd, omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land, af en toe met een flinke klap onweer. Toch laat het zonnetje zich af en toe nog eventjes zien en dat bij een graad of 22.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
3: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker Kippie.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: www.ingang.nl/business.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: verblazen. Zoals Unox Soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Boedeloe.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu haal hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten.

0: op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.

0: Goedenavond. Het aantal vermisten in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu bijna 2000, zeggen de autoriteiten daar. En er zitten ook 3 Nederlanders bij. Bij de overstromingsramp zijn ook 100 doden gevallen. En het gevaar is niet voorbij en wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. Het kabinet maakt er een crisis van. Dat zegt pro-leider Jesse Klaver over de begrotingsonderhandelingen. Nog altijd is er geen steun voor de plannen, terwijl die wel hard nodig is, omdat het kabinet zelf geen meerderheid heeft. Intussen is de coalitie er onderling ook nog niet uit, zegt premier Jetten.
1: We hebben elkaar ook in de kabinetsformatie gevonden in de overtuiging dat dit land al te lang heel veel politiek geruzie heeft gezien op grote dossiers. Wij willen die dossiers gewoon goed oplossen. En dan mag het ook af en toe wel even knetteren.
0: Ja, het knettert dus, maar er is volgens hem geen kabinetscrisis. Het opleggen van stadionverboden kost tijd. Dat zegt Feyenoord over de tientallen mensen die in beeld zijn vanwege vuurwerkgeweld. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans vuurwerk af in het stadion van Cambuur. En meerdere Cambuur-supporters raakten gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. En het was een introkamp om nooit te vergeten voor een hogeschool in Breda. Minstens 175 studenten en begeleiders werden ziek op een camping in België. En volgens Omroep Brabant werd er overal gespuugd, waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Ja, de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Studenten denken aan kip of ei. Ja, de introductie is uiteindelijk afgebroken. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.

0: Grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
3: Non-stop.
2: Q Music is proud.

0: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wie was hier aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
16: Kippie.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.

Music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

maar 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: 50 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract.

0: contract, dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram.

0: Oudejaarsavond. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Concreet is nu afgesproken dat de windmolen van 200 meter hoog minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis moet zijn. De laatste tijd lag de bouw van de turbines stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. En het kabinet hoopt dit nu weer op gang te brengen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden. Dat schrijft de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Er is meer bekend over twee van de drie Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Het zijn er nu bijna 2000. Honderden mensen kwamen om. En dan nog een onderzoek over het huishouden. Want wat blijkt, vrouwen besteden daar 2 uur per week meer aan dan mannen. Het gaat dus om de was, de boodschappen, de vaatwasser en noem zo maar op. En vrouwen geven bij vrijwel alle taken vaker aan dat zij die altijd of meestal zelf doen. Ja, en wat nou als vrouwen die 2 uur cadeau zouden krijgen? Nou, dan zouden ze die vooral gebruiken om helemaal niets te doen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
1: Ben jij klaar voor het nieuwe buitenleven? Bij Retail Park Roermond vindt elk buitenmens de perfecte uitrusting. Van wandelschoenen tot luxe tenten. Zo wordt het buitenleven nog levendiger.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financiering. Vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia.
17: Lekker.
18: Kippie.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola en Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem.

0: vaste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. Je hoort het Trimbos Instituut bij de NOS.
3: Bij PMMA duurt het enkele uren voordat de effecten merkbaar zijn. Maar al bij een hele lage dosering kunnen er risico's optreden, zoals bijvoorbeeld oververhitting. En dat kan levensgevaarlijk zijn.
2: En de waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. De pillen zijn makkelijk te herkennen. Het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Is zo'n ding 200 meter hoog, dan moet die minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis afstaan. De laatste tijd lag de bouw van de turbines stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Servië. Volgens een Servische minister geldt er namelijk een protocol voor gestorven generaals. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. En sport, de Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren in Amstelveen met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. Ja, een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op het WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
4: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Bij Eurojackpot maak

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: wakker.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker.

0: voor het leven.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
0: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleisterkorting.

0: Goedenavond. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Vandaag werd er tot er in het begin van de avond ook over gesproken. Maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit. Toch is dat volgens premier Jette niet erg.
1: Als het niet zou knetteren, dan zouden we geen knip voor de neus waard zijn. Mensen mogen ook van ons verwachten dat als we vele miljarden aan belastinggeld gaan besteden in een begroting, dat we daar dan ook heel goed over nadenken.
0: Ja, toch staat de druk er wel vol op, want de deadline is maandag. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen. Dat zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. Er is meer bekend over twee van de drie Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Er zijn er nu bijna 2000. Honderden mensen kwamen om. En opnieuw is België boos op de Amerikaanse ambassadeur in het land. Deze Bill White noemde de minister van Zorg eerder al onbeschoft. En nu de Belgische regering bij reclames voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid wil toevoegen, haalt de ambassadeur weer uit naar de minister. Op Instagram noemt hij hem de grootste loser van België. En de ambassadeur is nu op het matje geroepen door het kabinet daar. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.

0: Speelbewust 18+.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij...
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Je luistert naar Q.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu al, hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu haal, hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
7: Ter Stal. Maak elk moment mooi. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op.

0: allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trek.

Oliedol.nl. Mis niks en sla je slag. Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier. Hallo, Oliedol.

0: gisteravond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Ook vandaag werd er weer lang over gesproken, maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit. Volgens pro-leider Jesse Klaver duurt het nu zo lang dat het kabinet er een crisis van maakt. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten ook naar het ziekenhuis. De buien waren zo heftig dat hoogspanningsmasten en vrachtwagens omwaaiden. En ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. En op een luchthaven in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze had meer dan 100 gelukskoekjes bij zich. Maar er zaten geen mooie spreuken in, maar cocaïne. Ja, de coke heeft een straatwaarde van zo'n 500.000 euro. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.
1: Music. Je luistert naar

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: Nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Groot ingekocht, groot voordeel.
9: Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
16: Non-stop hits.

0: je in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
3: Goedenavond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Mensen die trouw blijven aan hun

0: internetproviders zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen. Dat zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. Spanje vraagt de EU om hulp met de migrantencrisis in Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Afrika. Vorige maand werd dat gebied bestormd door tienduizenden migranten vanuit Marokko. Duizenden van hen zwerven nog op straat. De EU moet nu gaan helpen met het controleren van de migranten. En iets heel anders doen qua werk. Bijna 80% van de Nederlanders staat open voor een carrière-switch. Ja, en een oud-raadslid uit Amsterdam deed het. Hij wilde trambestuurder worden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, meldt AT5. Want eerst moest hij van de opleiding weg om eerst meer ervaring op te doen als conducteur. En later zakte hij ook nog eens voor een examen die zijn reactievermogen test.
1: Als er dan weer geen zoom is, maar een belletje, dan moet je met je linkervoet erop drukken. Nou, en dat gaat dan ook nog steeds sneller. Na een half uur kon je me echt wegdragen.
2: En als ik dan bijvoorbeeld de richtingaanwijzer wilde aanzetten, zette ik soms per ongeluk de ruitenwissers aan.
0: Ja, maar de aanhouder wint. En vandaag is de man eindelijk geslaagd als trambestuurder. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook buien, door dan 22 graden.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: signalen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Hallo.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
3: Goedenacht. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online? Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music.

0: Limburg nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.

houden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.